Het lorot is al de NBC de honing rood als ik kus die David back daar hoe is die sas getoen of er is die doen zijn ik horel ja zie bijt al horel ja horel je zijn de kant onder de Saskatchewan ja kus die zijn ik dan het slang was het wel de eit hier je PAGC gathering of nations is het ad dan is ons die nou die na kun aan Tot ina belde aist hisa dene ade aist hila ayet ut aasija NBC dene honnike kudzine di daunt eesi no habge aist hisa en barben Canada bada gare ku honni di danowets eesi no habge aist hisa. Ja ma sinu ane sensi doont zinige NBC dene honni rota aasi David McIntyre hushisi.